Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt en de politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen onder wie meerdere kinderen zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

zaterdag van 8 tot 9 de Muziekbank. Een goedemorgen allemaal, beste luisteraars. Weer van harte welkom op deze zaterdagmorgen op Radio PLM. Op de vorige zaterdagmorgen, net 8 uur geweest, hebben we weer een hele lijst vol met muziek op deze zaterdag. Dit is de Muziekbank met de muziek van de jaren 60 tot de 70 plus. En zo krijg je weer de kracht met de muziek van de jaren 60. En de eerste plaat waar we mee beginnen is van de Flowerpot Man. Beste luisteraars, een goede dag allemaal. Veel luisterplezier op afstand en de uitzending gemist. Hartelijk welkom.

0: Goedemorgen.
1: Je weekend kan niet meer stuk. De muziekbank.

0: De Nationale Zaterdagmorgen van 8 tot 9.
1: De Muziekbank met Sjaak Spreeuwenberg.
2: Música nostálgica te lleva de vuelta al pasado.

0: We hadden de Rooks opgericht in Italië uit Engeland, 1966. Bianchi kon mee en we kenden ook de nummer Be Mine Again van de Scope uit Heerlen. En de nummer was daarvoor van Ad van Hoorn uit Gouda, 2008, Angelina Waron. En de Flowerpot Man, 1967 in Engeland, 4 als hoogste en 12 weken daar aan de lijst met Let's Go to San Francisco. Onderweg de Cats, Spoed Niks, Roy Orbison.
1: U luistert naar de Muziekbank. Daar hoor je bij Sjaak Spreeuwenberg met al zijn passie de muziek uit de jaren 60 tot de 70 plus en dat alles in dit uur. De klassiekers, gezongen, krakers, de instrumentale en de smartlappen. En dit allemaal met zijn volle enthousiasme. Daarvoor houdt hij het niet voor zichzelf, maar deelt dat met jou.
2: 1963.

hadden de Cats uit Volendam, 1968. Lia en de Voorde Sputniks uit België, Heist, 1962. Met het nummer Clips. En Roy Orbison met On Blue Bayou, 1963. Drie als hoogste en 19 weken in de Engelse hitlijst.

0: Verderop John de Bever, Stingrays, maar eerst ELO.
1: Sjaak Spreeuwenberg.

0: Dit is de Muziekbank.
1: Heb jij nou verstaan van al die knapjes?
2: Nee, dat heb ik niet, maar ik draai er ook zomaar aan.

0: Maar de nummer van John de Bever, geboren in 1967 in Berlicum, en dat nummer kwam in 2009. Ben jij alleen? En daarvoor de Stingrays uit Roosendaal, 1995. Team for Young Lovers en ILO, 1981. Hold on tight. Verder met Elvis Presley en de Jordanaires.
1: Dit is de Muziekbank.

0: Een hubbiegend programma. Presentatie, samenstelling en regie.
1: Sjaak Spreeuwenberg.
2: 1962.

0: was het nummer N van de Q65, 1966. Daarvoor, 1962, Elvis Presley en de Jordanaires met Return to Sender. Straks Tommy James en de Jondels, Shadows, maar eerst Bepi Kraft.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
2: Get it.

0: De gereconstrueerde top 4. Genomen uit een willekeurige top 10 van de maand en jaar.
1: De reconstructie top nummer 1.
2: 1. 1. 19.

0: van de nummer van André Brasseur. En de Shadows hadden we ook nog met Panky van Tommy Jensen en Jean Delsen, 1966. En daarvoor een nummer van de Shadows, 1962, The Boys. En daarvoor Bepi Kraft uit 2002 met Hela Hela Holala. Zo, beste luisteraars, het uur Muziekbank op zaterdagmorgen is helaas weer voorbij. En het was weer aangenaam en heerlijk de muziek voor u te kunnen draaien. En ik hoop dat de keuze ook wel jouw smaak was. En zo heb je weer een week te wachten en stem dan af voor een nieuwe aflevering van de Muziekbank. Dan mist u zeker niets. Voor uitzending gemist, Facebook Sjaak Spreeuwenberg of omroeppnm.nl, juist uitzenddag en juist uitzenduur. En dadelijk Muziekmeesters na 9 uur met Wil van der Linsel. Veel luisterplezier. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met de Muziekbank voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Ik wens je een aangename dag en een fijn weekend. Ga tot de volgende keer. Zaterdagmorgen 8 uur Muziekbank en zondagmorgen van 9 tot 10 het Muziekmuseum. Het beste.
1: PNM Radio, de Muziekbank.
2: De techniek staat alweer voor niets.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: is tot 10 uur Muziekmeesters met Wil van der Leensel.
1: Muziekmeesters bij Omroep PNM. Hele goede morgen en dankjewel collega Sjaak Spreeuwenberg voor het eerste uur. Jongens, 3 oktober op de kalender. Doen we dat nog altijd aan? Morgen is het feest voor de dieren. Vandaag is het al feest voor ons allemaal zelf, hè? We hebben een lekkere partij muziek voor je klaarstaan. Zullen we er eens een paar op gaan noemen of laat je je helemaal verrassen? Dat kan natuurlijk ook. Maar John Lennon, die mag beginnen en Morgan Wallen komt ook.

Jonas Blue en Maylith, Edge of Desire. Fijne plaat en nog altijd in de Nederlandse hitparade. Hij doet het goed, stelt er eentje voor, hè? Stevige rocker, de cult, waar zijn ze gebleven? Zijn ze nog altijd bezig? Zijn ze ondertussen andere dingen aan het doen? Wij kozen vanmorgen voor She Sells Sanctuary. Er gingen die dagen een geweldig verhaal in rondte. Het was een van de beste live bands die er voor handen was. Dat was gewoon een conclusie van alle mensen die bij de festivals geweest waren. Die vonden de cult helemaal strak, helemaal fantastisch. En als je die naam dan opgebouwd hebt, dan trekt dat duizenden fans wereldwijd. Daar hebben ze jarenlang op kunnen teren. Maar ik moet je zeggen, ik zou er wel weer eens eentje willen horen. Een nieuwe. Tot die tijd, die fijne gouden oude zoals deze. She Sells Sanctuary. Nogmaals, goedemorgen, muziekmeesters bij PNM. En Bob Dylan, kunnen we je daar nog altijd blij mee maken? Daar komt-ie. I want you.

U2 en Green Day, The Saints Are Coming. De kinderboekenweek is aan de gang. Begon afgelopen woensdag, duurt nog tot en met volgende week zondag. En er hoort in elk jaar een thema bij. Het thema van dit jaar is Spot aan. En dit jaar draait het vooral om theater, zang en dans, optredens. Vandaar dan ook het thema Spot aan. Op scholen, bibliotheken en boekhandels zijn er activiteiten om lezen in de belangstelling te zetten. Want lezen is een feest. En Milushka Meulens die schreef het kinderboekenweek Geschenk. Het heeft een titel. Het heet dan ook Terug naar de schoenenboom. Een mooi verhaal dat je simpelweg moet lezen met je kinderen. Lezen is goed voor je, want taal ligt vaak aan de basis van je ontwikkeling. Je hebt gewoon meer kansen in de maatschappij als je alles beter begrijpt. Vandaar deze boekenweek.

And Take It Back. Ooit naar een concert geweest in zo'n buitenstadion. En je kent het, de band was als eerste die quadrofonisch ging spelen. Van alle kanten kwam er geluid. Het voorprogramma bij hun was geen bandje. Maar er kwam als het ware een vliegtuig over. Dus alle kopjes keken omhoog, maar er was niks. Maar het geluid was zo vertreffelijk dat ik het altijd onthouden heb. Wij kozen

Sai bleef lekker, hè? Tweede hit van de band. Een meidenbandje dat in de Verenigde Staten al een flinke poos bezig was. Maar afgelopen jaar braken ze door op het Europese vasteland. Animal doet het toch ook weer zo goed. Ook al is het een bedacht concept. Het is gewoon fijn om naar te luisteren. Het is poppy. En hoor een paar dansjes bij. En niet alleen de tieners vinden het mooi op sociale media. Ook de twintigers genieten ervan. En ik moet bekennen, ik vind het ook gewoon hartstikke leuk, jongens. Cat's Eye, Animal.

50 is voor Duran, Duran en Rio. Hun tweede album. Die eerste was al goed, die was fijn. Het schokte ons eventjes wakker. En toen kwam Rio erachteraan. Toen lieten ze horen dat ze konden componeren. Dat ze popmuziek waren, dat ze een showband waren. Dat ze de stadions wisten te vullen. Een paar fijne, lekkere hitjes kwamen er vanaf. En Hungry Like the Wolf was de grootste hit. Zullen wij die vandaag dan maar eens even doen? Duran Duran.

Twee stuks uit die fijne lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Smokey Robinson, en niet in zijn eentje natuurlijk, nee, The Miracles hoort het er altijd bij. We kozen voor Going to Go-Go, dat is de titelsong. 6 weken geleden draaiden wij een eerste hit. Dat was Tracks of My Tears. Lekkere ballade, maar de titelsong mocht er ook zijn. Jaren later nog eens opnieuw opgenomen door The Rolling Stones inderdaad. En was Bette Midler ook niet die het nog eens deed? Volgens mij wel. En Duran Duran zat ervoor ook uit die mooie lijst van 500 beste albums ooit gemaakt. Rio heette het album. Wat wij draaiden heette Hungry Like the Wolf.

Tom Petty had vele mooie platen. En dat Traveling Wilburys verhaal, dat was toch lekker, hè? Dat deed hij met een aantal vriendjes. En in diezelfde stijl, met dezelfde producer Jeff Lynne, nam hij een heel album op. Into the Great Wide Open bracht hem opnieuw naar de hoogste regionen van hitparades. Fijne plaat! En er staat eentje voor, inderdaad. Felix Sean en Ray Dalton. Een vrolijke deun van een paar jaartjes terug. Call it love. Ik wens jou nog een fijn weekend. Maak er wat moois van. En zometeen veel plezier met de jongens van Weekend met PNM. Groetjes, hè. Hoi, hoi.

0: Nokian, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ja, een hele goede ochtend op deze zaterdag 3 oktober 2026. Dit is Weekend met PNM en dit was Rosalind en Snap.
1: Weekend met PNM.
0: Ja, en dan zijn we dus met Weekend met PNM vandaag dus. En we hebben het laatste nieuws allereerst voor je. Er rijden vandaag geen treinen van of naar Amsterdam Centraal vanwege werkzaamheden op het station. Morgen en maandag rijden er minder treinen. Letland, die gaan naar de stembus. De verwachting is dat de partij en coalitie van de zittende premier Krulbergs zal winnen. En daarnaast de technische problemen die zorgen opnieuw voor vertraging over de afhandeling van de mijnschade in Limburg. De provincie vindt dat het Rijk snel met een concreet plan moet komen en duidelijke termijnen daaraan moet hangen. Vertraging bij satellietbeelden en ICT zorgen ervoor dat veel gedupeerden nog altijd wachten op duidelijkheid. En daarover straks uitgebreid nog wat meer. En dan hebben we ook nog sport. Op het EK wielrennen in Slovenië verdedigt de kerstverse wereldkampioen Demi Vollering haar Europese titel. De elite wedstrijd voor de vrouwen die is vandaag dus. We starten om 12:30 en finish zo rond 5:00. En morgen gaan de mannen dan ook van start. We beginnen al om 12:30 en die starten dan zo rond de klok van 5:20. Dus het EK wielrennen. Dus kijken wie daar de wedstrijd kan gaan winnen. En dan dus nog meer sport. Bondscoach Xavi van het Nederlands voetbalelftal die geeft een dag voor de Interland tegen Servië een persconferentie nog vandaag. Ook weer terugblikken natuurlijk op die wedstrijden die al gespeeld zijn. En het moeizame, vooral de moeizame eerste helft tegen Griekenland. Wat gebeurde daar nou eigenlijk precies? Hij heeft al een beetje handen in eigen boezem gestoken door te zeggen, ja, het was mijn fout eigenlijk, die eerste helft. Maar dat moet natuurlijk wel beter. Wil je dadelijk in de Nations League ook meedoen om de prijzen. En dan is er nog meer sport. De Formule 1 die zijn neergestreken in Maleisië. En om het verwarrend te maken voor de Grand Prix van Bahrein. Ligt maar 6000 kilometer uit elkaar, die twee Formule 1 circuits. Maar goed, dat heeft alles te maken met die oorlog in Iran, waardoor de wedstrijd eerst niet door kan gaan. En vervolgens is dus wel besloten om die GP van Bahrein, zoals die wel nog wordt genoemd, te verrijden op het circuit van Sepang in Maleisië. Wat dus 6000 kilometer uit elkaar ligt. Daar zijn ze as we speak mee bezig. En mochten daar bijzonderheden uitkomen, dan houden we je daarvan uiteraard op de hoogte. Wij gaan ook heel veel muziek draaien in dit programma. En dat gaan we doen met Chicago. En dit is Hard to Say, I'm Sorry. En dit is jouw weekend hier bij Omroep PNM. Een hele goede morgen.

0: Complicated. Ja, de volgende week woensdag tot en met zaterdag staat in het teken van de Durper Revue. Daar worden 4 dagen lang de Durper Revue gespeeld. De artiesten en de acteurs, om het zo maar te noemen, die zijn druk bezig natuurlijk met alle repetities. Die zitten ook wel richting het slot. Dadelijk ook wel een keer de generale repetitie, denk ik, begin volgende week. Maar niet te vergeten zijn er ook de mensen die het decor bouwen. En die zijn ook hard aan het werk. En we gingen deze week eens even een kijkje nemen bij die decorbouwers. Hoe dat er daar aan toe gaat en wat er eigenlijk allemaal gebeurt.
1: Terwijl er wordt gerepeteerd door de spelers zitten de decorbouwers van de Durper Revue ook niet stil. In een loods wordt er gewerkt aan de stukken die straks op de bühne staan.
2: Ja, de vorige revue hebben de lat redelijk hoog gelag. Dat wil dus zeggen dat we ze nou nog hoger moeten gaan leggen, natuurlijk. Dat was op zijn minst even naar. Ik denk dat ze altijd doen, maar gewoon om dicht te verbeteren. Dus wat zie je bent maken, ja, het nieuwe decor voor de nieuwe revue, heerlijk helje. Het idee is eigenlijk geboren. Ik ben een paar, 2 of 3 jaar terug naar de voorstelling Pretty Woman geweest. En daar zag ik een techniek die ze toegepast hebben. Ja, ik denk dat moest ze weer goed gaan bouwen en dat moest ze gewoon proberen. Dus het idee, daar geef ze met naar de decorman, in dit geval Frans Korsten. Ja, en daar geef ze met Gert Keren, daar geef ze met aan de tafel zitten. En ook natuurlijk met de regisseur, van wat dit zuur voor ogen van het, voor het decor. En dan ga je ze beginnen en dan ga je ze schetsen maken, dan ga je tekeningen maken, dan ga je aanzichten maken. Want dan weet ze eigenlijk nog niet eens wie de scènes precies in elkaar zitten, maar dan weet ze wel hoe het verhaal overgaat. Dus er is wel een idee van wat voor vorm moet het krijgen en wie moet het goed zien, in welke setting moet het zien. Is het in een stad, is het in een dorp, is het in een nummer op. Nou, dan ga je ze kijken wie kan ze dat realiseren, zodat ze met die bühnemeesters natuurlijk het ook kunnen vormgeven op het podium tijdens de voorstelling.
3: Ja, dit is de camping, het is in de bus, dus die elementen zitten er heel zeker in. En wat er op een camping normaal te zien en te doen is, dat komt er allemaal in voor. Ja.
2: Nou, ik denk als de gordijnen open gaat, de mensen die in de zaal zitten, dat die werkelijk kijken van hey, hoe moet ik heen? Naar links, naar rechts, naar onder, naar boven. Het ganse decor is gevuld. En dat vonden we deze keer wel heel belangrijk. Ik zag verdukken met de uitzendingen daarna van Ug. Dan kijkt ze toch anders naar een voorstelling. En dan ziet ze van, hey, de onder de gebeurt gaat, maar de boven de missen gaat. Dus we hebben nou echt gezocht door een ganse invulling van het ganse podium te krijgen. En ik denk dat dat vrij goed gelukt is. We zijn al een paar maanden bezig, ja, natuurlijk ook afhankelijk van materialen die ze kunnen krijgen. Je moet graag besteld weer, je kunt niet klakkeloos naar de winkel heen gewoon en doet me dit of doet me dat. Je moet graag besteld weer, je moet graag op moord besteld weer. En het belangrijkste natuurlijk, mensen moeten nog tijd hebben. Dat is, ja. We hebben wel, ik moet eerlijk zeggen, een superteam. Wat dat betreft, hij niet beter kunnen treffen. Nou niet, met bouwen. En dadelijk op het podium ook niet. Ook weer, dan is er ook weer een superteam. En er zitten er een paar bij die metbouwen nou. En deze keer hebben we er ook echt voor gekozen om de bühnemeesters, die dadelijk dus tijdens de voorstelling ook op de bühne staan, om die met het bouwen te betrekken. Dat hebben we de vorige keer eigenlijk een beetje achterwege gelopen. Want dan komen die in één keer, hoe het niks, zien die in één keer hoe die met moeten gaan werken. En nou hebben ze zelf metgebouwd, dus die gewoon in dat proces al veel meer met. Het is veel makkelijker om dan ook te realiseren wat ze bedoeld is met een bepaald iets.
3: Dat is dan het zuurste, pas echt het resultaat van wat ze gemaakt is en of de mensen het nog leuk vingen. De reacties. Ja.
2: De band tussen met die mensen, Chris, sowieso in al die jaren met de vaste. Maar ook de groep mensen die daar voor de eerste keer op de plank staan en die saamhorigheid die met elkaar creëren. Ik heb het geluk dat mijn eigen dochter dit jaar met uit. Dus die heb je ook gezegd van meetje doet het. Want de zus het echt van de andere kant gebeurt zo'n geweldige groep met elkaar. Die zo kloos waren. En dat is goed heel belangrijk, vind ik. Niet alleen in Oost-Durp, maar in elke dorp die een revue realiseert. De saamhorigheid. Dat is echt heel belangrijk. En dat groeit echt gigantisch. Heel mooi.

0: kreeg toen wel veel aandacht toen dit gebeurde.
1: Je kunt wachten, je kunt hopen, je kunt doen maar dat het lukt.

Ja, Frans Pollux dus en de Dutch String Collective en Hold Migges Vos. Kom uit bij het nieuws van 10:30. De dieselauto wordt steeds zeldzamer op de Nederlandse wegen. Nieuwe dieselauto's worden namelijk nog maar nauwelijks verkocht. En ook de belangstelling voor tweede diesels neemt snel af. Tweedehands diesels. Volgens de automobielbemiddelaars is de markt afgelopen jaren vrijwel geïmplodeerd. Een belangrijke oorzaak is de hoge dieselprijs. Diesel kost momenteel gemiddeld zo'n €2,77 per liter, terwijl benzine rond de €2,71 kost. Daarmee is een belangrijk voordeel van diesel verdwenen. Jarenlang was diesel vooral interessant voor mensen die veel kilometers maakten. 10 jaar geleden reden er in Nederland nog bijna 1,4 miljoen dieselpersonenauto's rond. Inmiddels zijn dat er nog maar 560.000. En ook de waarde van gebruikte diesels is flink gedaald. Volgens brancheorganisatie BOVAG is de restwaarde van een 5 jaar oude diesel in 10 jaar tijd ongeveer gehalveerd. Daar komt bij dat diesels meestal duurder zijn in de wegenbelasting en dat oudere dieselauto's in verschillende steden niet meer welkom zijn vanwege milieuzones. Daardoor worden vooral oude diesels steeds moeilijker te verkopen en een deel belandt op de sloop. Andere auto's die verdwijnen dan weer naar het buitenland. Toch is diesel als brandstof nog lang niet verdwenen. Vrachtwagens, bussen en veel bestelwagens rijden nog altijd op diesel en verbruiken samen enorme hoeveelheden brandstof. Tankstations houden hun dieselpompen daarom voorlopig gewoon in gebruik. Voor de particuliere dieselrijder ziet de toekomst er ondertussen heel anders uit. De dieselauto lijkt dus langzaam maar zeker een uitstervend ras te worden. De provincie maakt zich zorgen over de aanhoudende vertragingen bij de afhandeling van mijnschade in de voormalige mijnstreek. Daarom wil het provinciebestuur dat het Rijk komt met een concreet plan van aanpak, inclusief garanties aan de gedupeerden. Dat schrijft gedeputeerde Eliane Doemilin aan de Provinciale Staten als reactie op de brief van de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei. Daarom wordt een toelichting gegeven op de vertragingen die zijn ontstaan. Begin januari van dit jaar werd bij loket in Heerlen voor de schadeafhandeling geopend. Toen waren de eerste 100 schademeldingen in behandeling genomen. Uitgangspunt is dat eigenaren van woningen met schade als gevolg van de mijnwinning voldoende aannemelijk maken dat die is ontstaan vanwege de steenkoolwinning. Die woningen moeten in de buurt liggen van oude mijnschachten en ook worden satellietbeelden gebruikt om bewegingen in de ondergrond te kunnen waarnemen. En daar is het eigenlijk ook meteen misgegaan. In veel gevallen is het nog onduidelijk of de schade daadwerkelijk is veroorzaakt door mijnbouw. De kwaliteit van de satellietbeelden laat de wens over en er is nu nog onvoldoende om een uitspraak te doen over de lokale bodembeweging, zo laat de staatssecretaris Johannes Debat weten. De gegevens over de bodembeweging worden aan de hand van hoge resolutie satellietbeelden gegenereerd en deze zijn binnenkort pas beschikbaar. Het inkopen van, die satellietdata moet eerst Europees aanbesteed worden en dat was niet voorzien. Ook het ICT-systeem, waarbij de schadeopnames en de kostencalculatie aan elkaar worden gekoppeld, die liepen flink vertraging op. De regio roept nu het kabinet op om een heldere analyse op te stellen van knelpunten in de schadeafhandeling. Gedeputeerde Desmoulins die zegt daarover: iedereen die schade heeft gemeld of nog gaat melden moet nu kunnen rekenen op een helder proces en een voorspelbare afhandeling. De regio rekent erop dat het kabinet nu concreet handelt vanuit een analyse, plan van aanpak en duidelijke termijngaranties. Wordt vervolgd dus. Ja, volgende week dan staat Omroep Eenam in het teken van de open dag, zondag 11 oktober. En je kunt kans maken op een leuke prijs. Pak je kleurpotloden, stift of krijtjes erbij, want Omroep Eenam die organiseert een kleurplatenwedstrijd. Ja, het doel is natuurlijk om die kleurplaat dan zo mooi mogelijk in te kleuren. En dan kun je hem inleveren volgende week zondag. De kleurplatenactie wordt gehouden in aanloop naar de open dag van Omroep Eenam. Kinderen kunnen thuis aan de slag en hun creativiteit de vrije loop laten. Of je nu kiest voor opvallende kleuren, een bijzonder patroon of juist heel netjes binnen de lijntjes. Alles mag. De ingekleurde kleurplaat die kan dan volgende week zondag 11 oktober worden ingeleverd bij Omroep PNM. Schout van Merwijkstraat 2 is ons adres in Panningen. De open dag die duurt van 11:30 tot 17:00. En ja, deelname is gratis. Onder de inzendingen wordt dan een winnaar gekozen en die ontvangt een leuke prijs. Wie de kleurplaat komt inleveren, kan meteen ontdekken hoe radio en televisie worden gemaakt. Tijdens de open dag mogen bezoekers een kijkje achter de schermen nemen. Zo kun je ervaren hoe het is om voor de camera te presenteren of achter een microfoon plaats te nemen. Ook zijn er live uitzendingen en vertellen medewerkers van Omroep PNM over hun werk. Je kunt de kleurplaat trouwens downloaden via onze website www.omroeppnm.nl. Gaan we even kijken bij het verkeer. We vernieuwen de pagina ook meteen. Gaat er 0,1 kilometer
file vanaf, zie ik. N280, daar staat namelijk een file. München-Gladbach richting Roermond. 3,3 kilometer dus inmiddels tussen de Nederlandse grens en de A73 afrit Roermond. En dat waren eigenlijk ook meteen alle files en flitsers. Dus voor de rest valt het dus reuze mee op de Limburgse wegen op dit moment. Dan heb ik nog het weer. Het blijft zonnig. Er zijn tijdelijk enkele stapelwolken en er zijn enkele dunne wolken verder, voornamelijk het sluierbewolking. Het blijft wel droog vandaag, nauwelijks wind. In de loop van de middag komen de temperaturen uit op maximaal 21 graden. In de nacht koelt het dan weer sterk af. Morgen was het ook koud trouwens. 7 tot 9 graden is het morgen vroeg. En er kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen overdag gaat, Werelddierendag is het dan, hè, 4 oktober. Vrij zonnig verlopen. Er is hooguit wat sluierbewolking. Nauwelijks wind. En in de loop van middag lopen de temperaturen weer op. Net zoals vandaag naar 21 à 22 graden. Ook begin volgende week blijft het droog. Tijdens zonnig weer wordt het bij weinig wind tijdens de middagen warm. Met maximale van 22 à 23 graden. En het blijven hele nachten, dus dan koelt het ook weer flink af. 7 à 9 graden, kans op mistbanken die blijven ook. En waarschijnlijk komen er later op woensdag en vooral donderdag enkele buien met kans op onweer. Waarna het donderdag flink afkoelt. En ook tijdens de daarop volgende dagen, eind volgende week, komen de middagtemperaturen duidelijk onder de 20 graden te liggen. Maxima van 15 tot 17 graden. En bij meer wind zal het dan ook duidelijk frisser aanvoelen. Dus nog een paar dagen genieten dan van die temperaturen die toch nog ruim boven de 20 graden kunnen liggen dan. En daarna gaan we dan misschien toch echt die herfst in. Het is misschien ook wel goed, hè, dat we een beetje dat die temperatuur een beetje terug gaan lopen. Mocht je de laatste een keer willen nalezen, kijk op onze website www.omroepnm.nl. En mocht je denken van, goh, ik heb toch een tip voor die redactie, dan laat ons weten. redactie@omroepnm.nl. En nog één dingetje, vergeet de Q-plaat niet. En vergeet natuurlijk volgende week zondag niet hier te komen kijken. Wij gaan verder met muziek. Had je wel verwacht, denk ik. In mijn radio voor. Dit is Robbie Williams. En hij zingt over het millennium.

Manfred Mann en Mighty Quinn. Plaatje uit eind jaren 60 was dat, 1968. En Manfred Mann scoorde zo wel wat meer hitjes rond die periode. Ja, we gaan naar de jarige vrienden van Omroep PNM. Ja, normaal gesproken doen we dit altijd een tweede uur, maar eenmalig vandaag geen tweede uur. En daarom doen we het in het eerste uur, want dan mogen ze het natuurlijk niet vergeten. De jarige vrienden van Omroep PNM, en dat zijn er vandaag vier. Hoi van Nijnhuis, Akelei en Mesbree wordt vandaag 71 jaar. Freddy Vraag, de Poorterweg in Koningslust, 66 jaar. Nel Tillemans, Passage Kapel in Panningen, 83 jaar. En de oudste van het stel, Lei Jansen, pastoor van Bas de Batenburglaan in Beringen, 88 jaar. Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Maak er een hele mooie dag van. Lekker stukje fly, prachtig weer erbij, dus straks kan het ook gewoon lekker buiten. En maak er een hele mooie dag van en geniet ervan. En dat namens iedereen hier bij Omroep PNM. Ja, tot zover dan de felicitaties. Ik doe er eigenlijk altijd een Limburgstarig plaatje bij. Ja. Ik dacht, we doen het nog eens een keer. Dat hebben we al even niet meer gehad. Geer Reinders. En ik dacht, ik zet ook meteen de harmonie erbij van Saint Cecile uit IJsden. En dan komen wij bij Ener Kateer.

Waar is er mis met dit café? Zijn er soms dingen die ik niet weet? Laat u denken, kan mij niks chillen. Nee, jong.

0: Vanaf 12 uur is dan Mathieu van der Ven weer hier met Mathieu van. En ja, dan gaat hij je natuurlijk verblijden met heel veel goede muziek verder. Dus ja, zeker die radio gewoon lekker aan laten staan hier op Omroep PNM. Wat mij betreft tot over een paar weken, want dan ben ik er weer. Volgende week is in ieder geval Nick hier. En ja, ik zou zeggen, geniet er nog van de komende dagen van het lekkere zonnetje. We gaan eruit met Spandau Ballet en dit is Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could have.

Kongs and Never Going Home. En daarmee komen we aan het einde van dit uurige weekend met PNM. Zometeen doen we dus een uurtje non-stop. En dan komen we gewoon de lekkerste hits voorbij van de afgelopen jaren. En

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Ja!

buim lieken te zinken, soppige natte grond. De windspul won rustig, met afgebroken tek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Gans en dagen een griezen sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, het gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Voor eeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen rak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

wortels verloren grip in een veel te vroege winter, vrood ze kapot. Meist is gezag, de duwtje voor zijn plek. Familie, vrienden, kennis, heb geduld. Het leven gaat verder, want het kan niet blijven staan. En ik zing een lied.

die dingen raak ik nooit gewend. Rippels van de herfst die branden en merken wat er lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Verreweg de allergrootste hit voor Level 42. In Nederland dan tenminste. Je hoorde Lessons in Love. Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 3 oktober 2026. En het was in de week dat het kabinet overstag ging. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid volledig schrapte uit de begroting. Dat houdt in dat onder andere de duur van de WW blijft staan op 2 jaar. En dat ook de WIA-uitkering blijft zoals die nu is. Dit brengt voor het kabinet wel een nieuwe zorg met zich mee, want met deze bezuiniging moesten miljarden worden bespaard. En die moeten nu dus ergens anders vandaan gehaald worden. Volgens ingewijden kijkt het kabinet nu serieus om 1,5 miljard uit de onderwijsbegroting te halen. Ik ken betere plekken. En ook wordt gekeken om de belasting op vermogenswinst te gaan veranderen. Ze willen de belastingvrije voet daarvan verlagen, zodat je eerder belasting gaat betalen over je winst op bijvoorbeeld spaargeld of beleggingen. Dat bedrag zou op 1000 euro moeten worden gezet. Dus dat is 1000 euro winst wat je dan, daarover zou je dan belasting moeten gaan betalen. En het was ook de week dat spoorvakbond VVMC een brandbrief stuurde naar de Tweede Kamer over de toegenomen agressie in het openbaar vervoer. Volgens cijfers van NS zijn er dit jaar al meer dan 5000 meldingen gedaan van agressie en geweld tegen medewerkers. In 2023 was het totaal aantal meldingen net iets meer dan 2600. Een flinke stijging dus en de VVMC maakt zich daar grote zorgen over. En ze zegt dat het niet langer zo kan. Zij zien dat vooral de ticketcontrole en het aanspreken op gedrag de grootste aanleidingen zijn voor geweld of agressie. De vakbond hoopt de komende tijd in gesprek te kunnen gaan met leden van de Tweede Kamer om tot een gerichte aanpak te komen en dus dit geweld de kop in te drukken. En het was ook de week dat Oasis binnen 3 dagen alle kaarten verkocht voor hun tournee van volgend jaar. De broertjes Gallagher geven een vervolg aan hun succesvolle reunietour en ze blijken nog steeds onverminderd populair. Er staan 42 shows op de planning in Europa en de Verenigde Staten. En de kaartverkoop voor die shows verliep anders dan anders, want vooraf moest je je inschrijven via de website van de band. En op de dag van de ticketverkoop ontving je dan een unieke toegangscode waarmee je kaarten kon gaan kopen. En op die manier wilden ze de stormloop op de website van onder andere Ticketmaster voorkomen. Oasis staat op 16 en 17 juli in de Amsterdam Arena, of eigenlijk de Johan Cruijff Arena moet je dat tegenwoordig zeggen. Maar ja, zoals gezegd, als je er nog bij had willen zijn en je hebt geen kaarten, heb je dikke, dikke vette pech.

Wat is dit dan weer? Oh, scheidt hij er weer mee uit. Oh. Wacht eventjes. Opnieuw opzoeken. Poging... Wat is dit dan? Poging 2, hè? Eventjes kijken of dat dit wel werkt. Ja, kijk, dit werkt beter. Nou goed, dan doen we het gewoon nog een keer. Don't Look Back in Anger van Oasis. Ja, ze zit daar volgend jaar in Nederland en in de rest van Europa.

Taylor Swift, je hoorde Patient Zero hier bij Omroep 1M. En het is een nieuw record gevestigd door Taylor Swift, want ze heeft nu de allermeeste VMA's, de Video Music Awards van MTV, ooit. Ze heeft er nu 33. Afgelopen zondag werden ze uitgereikt. En ze viel flink in de prijzen. En daarmee is ze nu alleen recordhouders. Is ze Beyoncé voorbij die er 30 heeft. Ja, ik vind het bijzonder knap. Echt waar, Taylor Swift. Je luistert naar Mathieu FM met zometeen Tensie, Sea Dreadlock Holiday. Na CCP.

Is toch eigenlijk ook wat, hè? Eigenlijk ben je een alternatieve, of eigenlijk gewoon een goede rockband. En je allergrootste hit, dat heeft een reggae-thema. Ja, ik vind dat dan toch ergens wel weer grappig. 10cc, Dreadlock Holiday. Albumtrack. En die albumtrack, dat is me vandaag een plaat, jongens. Dat is een plaat die eigenlijk pas net een week uit is. Namelijk het nieuwe album van Nothing But Thieves. Het album Stray Dogs. Dat is, het is hun nieuwe plaat. En echt, het is zo'n ontzettend goed album. Dat ik echt dacht van, hier moet ik iets mee. Hier moet ik eventjes een albumtrack vandaan gaan trekken. Want wat ik zeg. Het is gewoon echt een briljante plaat. We hebben er natuurlijk al het een en ander van gehoord van dat album. Zoals bijvoorbeeld Evolution, dat was toch wel gewoon een grote hit. A Different Kind of Happiness is een single die uit is gekomen. Baby Cool natuurlijk ook. Ga ik allemaal niet draaien, want ik ga een track draaien en die heet heel toevallig Number 5. Het is ook het vijfde nummer op het hele album. En ik vind het hierin heel erg goed, die oude nieuwe sound, zeg maar, van de Nothing But Thieves, ja, echt wel heel erg goed naar voren komt. Want ze wilden met dit nieuwe album terug naar hun roots. Ze wilden terug naar het geluid wat ze hadden in de begintijd van de band. Niet meer dat elektronische wat op het album Dead Club City zo naar voren kwam. Maar gewoon lekker rauw, onstuimig en chaotisch. Gewoon echt lekker Nothing But Thieves. Gaan voor je draaien. Number 5, de albumtrack van het album Stray Dogs.

Nieuwe muziek van Lost Frequencies. Ik vind het zo'n ontzettend goede track. Je hoorde Live It All hier in Mathieu FM. En daarvoor de albumtrack natuurlijk. Die was van Nothing But Thieves, number 5. Brengt ons bij het peen en weerbericht. Want het is echt nog steeds wel een heerlijk nazomerweekendje eigenlijk. Wat er in de pijplijn zit. Goed, die echte hoge temperaturen zoals begin deze week, die gaan we niet hebben. Maar het wordt vandaag gewoon nog een heerlijke 20 graden volop zon. Dus echt niks te klagen. Ook morgen nog een hele fijne dag. Middagtemperatuur. Temperaturen van een graad of 20, wel iets meer bewolking. En de rest van de week, ja, het gaat afkoelen. Maar het blijft wel zo goed als droog. Dus op zich is dat dan wel weer een ideale temperatuur om gewoon lekker wat dingetjes buiten te kunnen doen, bijvoorbeeld. Want ja, dat zijn ook altijd van die dingen. Misschien de tuin eens eventjes wat winter klaarmaken of weet ik voor wat. Je hebt er allemaal lekker de tijd voor dit weekend. Waar je ook de tijd voor hebt, is luisteren naar hele fijne muziek. Zometeen heb ik Foo Fighters voor je. Long Road to Ruin komt eraan. Naar mijn favorietje van het moment. De nieuwe single van Bente. Die heet Parachute. Hoor je nu in Mathieu FM.

een plaat dit, hè. Oh, jongens, ik vind dit zo ontzettend goed. Foo Fighters en Long Road to Ruin. Ja, sorry. Dit is, ja, ik hou hier echt zo ontzettend van. Dit is één van de bands die ik het vaakst live heb gezien. En het verveelt nooit. Echt nooit. Dit is gewoon, ja, flink gas geven. Dat is echt... Dat is wat het is als je deze live mag zien. Daarvoor ook nog Bente en Parachute. Wat trouwens ook een feestje is als je haar live mag zien. Want zij doet het ook echt zo ontzettend goed. Zo goed aan de weg aan het timmeren. En ja, dat is dan raar. Want ik ken haar helemaal niet. Ik heb totaal geen band met haar of zo. Maar ik ben dan toch een beetje trots op Swim. Want ik weet niet wat dat dan is. Goed, het is tijd voor de 2 voor... Of niet de 2 voor 2. Dat is straks pas. Nee, eerst eventjes de spotlight. Want ik kwam er ineens achter eigenlijk van... Dan ga je een beetje grasduinen door wat je allemaal aan muziek hebt. En dan kom je erachter van, damn, ik heb echt gewoon een paar klassiekers nog nooit in de spotlight gehad. En de eerste die waar ik erachter kwam dat zij nog nooit in de spotlight hebben gestaan, dat waren de Pointer Sisters. Ja, dat is allemaal nog nooit gebeurd. Oorspronkelijk waren dat de zussen Ruth, Anita, Bonnie en June Pointer. Nou ja, goed, in de loop van de tijd zijn er een aantal helaas van overleden. Alleen Ruth leeft nog. Dus ja, ze treden ook niet meer als zodanig op. Maar wat hebben die een ongelofelijke hoeveelheid muziek gemaakt in de jaren dat ze optraden. En wat een ontzettend goede muziek ook. Echt niet normaal. Ja, wat ik dan altijd doe, ik ga 2 platen van ze draaien en... Dat zijn zoals altijd eigenlijk gewoon 2 enorme favorietjes van me. Zometeen het liedje wat Bruce Springsteen ooit voor ze schreef. Nou, welke dat is, dat hoor je zometeen. Maar eerst eventjes deze. Gewoon omdat hij zo lekker is en omdat je er zo ontzettend vrolijk van wordt. Want ja, I'm so excited. Ja, ik heb er ook gewoon echt ontzettend veel zin in. Gewoon om deze plaat voor je te draaien. The Pointer Sisters.

Bruce Springsteen heeft er ooit zelf ook wel een versie van uitgebracht, maar dat is nooit zo'n grote hit geworden als dat het werd in de uitvoering van Pointer Sisters. Je hoorde Fire hier in Mathieu FM in de spotlight. Daarvoor ook nog I'm So Excited. Nou ja, je kunt alleen maar excited zijn als je die plaat hoort. Dan krijg je er vanzelf overal gigantisch veel zin in. Hey, dit zou nog een leuk linkje voor de 2 voor 2 kunnen zijn. Hè? Die Fire en deze. Clarence Clemens en Jackson Brown. You're a friend of mine. Nee, dat is die niet, want die hoor je pas over een uurtje. Zometeen ook nog de Bauza en Magnetic.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Ik sta toch af en toe wel echt versteld van de kracht van social media. En dan met name van TikTok als het gaat om het maken van hits. He, we hebben in het verleden al vele hits gehad. En die Kate Bush die ineens weer in de hitlijsten stond. Celine Dion, wat hebben we allemaal wel niet meer gehad. En nu ook weer deze. Ilse de Lange, So Incredible, staat ineens gewoon weer in de hitlijsten. Terwijl die track eigenlijk kwam uit in 2008. Die is gewoon al bijna 20 jaar oud, 18 jaar om precies te zijn. En toch ineens is die dan weer gigantisch populair. Hoor je hem overal voorbij komen onder filmpjes. En dat gaat dan zelfs zo hard dat hij nu gewoon weer te vinden is in de Vaderlandse hitlijsten. Ja, ik vind dat echt, ik vind dat bijzonder. Laat ik het daar maar op houden, hoe dat werkt. De kracht van social media en dan, ja, wat ik zeg, met name TikTok. Een hele goede middag. Het is nog steeds zaterdag 3 oktober. Het is nog steeds met JFM waar je naar luistert. We hebben iets leuks op de stapel staan hier bij Omroep PNM. Want volgende week zondag, dan hebben we het 11 oktober, dan is de open dag van de Omroep. Je kunt gewoon komen kijken bij ons, hoe dat wij radio maken, hoe we tv maken, hoe we nieuws, niet maken, want nieuws maak je niet, dat gebeurt, maar hoe we het naar jullie toe brengen. Kun je allemaal komen bekijken bij ons. Gewoon in onze studio's, Schout van Weerwegstraat 2 in Panningen, daar zijn wij te vinden. Vanaf 10:30 ben je welkom. Ik zou het echt leuk vinden als je komt, want ja, ik vind het gewoon leuk om te laten zien van wat doen wij hier. Je kunt dus komen kijken vanaf 10:30. Ik ben dan zelf ook. Ik mag ook een paar uurtjes radio maken. Vind ik heel erg leuk die dag. Dus kom vooral langs, zou ik zeggen. Dat is echt wel mijn warme oproep die ik bij deze aan je wil doen. Volgende week zondag dus 11 oktober. De open dag van Omroep PNM. Dit is de nieuwe single van Alex Warren, Emerald Eyes.

Het doel van de zanger van Len, van het bandje Len, van gewoon van Len, was eigenlijk het idee om een nummer te maken wat leek op Don't You Want Me van The Human League. Ik weet niet, ik hoor het er niet in, laat ik het zomaar zeggen. Ik heb nou niet echt direct het idee van, ja, dit lijkt nou op Don't You Want Me van The Human League. Nee, helemaal niet eigenlijk. Maar het is wel gewoon een heel erg leuk liedje. Steal My Sunshine. Je hoorde, Len kwam uit in 1999 alweer. En daarvoor ook nog Alex Warren. Dat kwam uit in 2026, want dat was zijn hartstikke nieuwe single. Emerald Eyes hoorde je hier op Omroep PNM, waar we zijn aanbeland bij de Zero's knaller. En een paar weken terug, ik was eventjes in Londen een paar dagen af en toe. Ja, als je me volgt op Instagram of zo, dan weet je dat ik echt wel heel erg vaak op reis ga. En zeker naar Londen, want ik vind Londen vind ik gewoon zo'n heerlijke stad. En dan vind ik het ook altijd leuk om, als ik ergens ben, even een platenzaak op te zoeken. Even in mijn geval dan een cd-winkel, want ik verzamel die dingen nogal graag. En dan struin ik altijd het liefst door de aanbiedingenbakken, want ja, daar zitten vaak de leukste dingetjes in. De pareltjes, die zitten daartussen. En ik kwam daar ineens tegen het album One Love van David Guetta. Zat nog niet in mijn verzameling. Inmiddels wel, want ik heb hem meegenomen. Hij ligt ook hier. Het heeft me maar liefst £2 gekost. Ja, het was een gigantisch dure aankoop. Maar dit is wel waar dat de grote hits op staan eigenlijk van David Guetta. Als je gaat kijken wat hij allemaal aan hits heeft gescoord van dat album One Love. Ik zie hier Sexy Bitch, Memories, On the Dance Floor samenwerking met Will I Am natuurlijk, die Memories met Kid Cudi. Allemaal dikke, vette nummer 1 hits zijn dat geworden. Die twee ga ik dan weer niet draaien, of die drie die ik net opgenoemd heb. Ik ga een andere draaien, wat ook echt wel een hele dikke, vette hit was. Want het was namelijk het eerste singeltje van dat album One Love uit 2009. Het was de samenwerking met Kelly Rowland. En ja, ook dit stond weken op nummer 1 in Nederland en daarbuiten. When Love Takes Over, David Guetta.

Bjorn Ulvaeus die bedacht dit nummer terwijl hij aan het hardlopen was. Hij had als hobby en tijdens het hardlopen had hij altijd een bepaald ritme in zijn hoofd. En dat klonk een beetje als tik-tjak, tik-tjak. En dat werd uiteindelijk dus tik-tjens, tik-tjens, tik-tjens. Ja, hij werd dus take a chance on me. Ja, je hoorde het hier bij Omroep 1M. ABBA dus en take a chance on me. Ik word gebeld. Waarom word ik altijd gebeld tijdens... Ik moet ook gewoon mijn telefoon op stil zetten. Dat is... Oh, dat gaat echt wel helemaal niet goed. Wat wou ik nog zeggen? Oh, dat ik daarvoor de Zero's Knaller draaide. Die was van David Guetta samen met de Kelly Rowland. When Love Takes Over. Brengt ons bij de sport. Want er wordt wel gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Ondanks dat er Nations League voetbal aan de gang is. Ja, die wedstrijd van donderdag. Jonge. Nederlands elftal tegen Griekenland. 2-2. Ik had ook meer verwacht, eerlijk gezegd. Maar eventjes kijken naar de wedstrijden in de keukenkampioendivisie van vandaag. Die een klein beetje interessant zijn. Top Os gaat het opnemen tegen MVV straks om 16:30. Hebben we ook nog Vitesse NAC om dezelfde tijd. RKC tegen FCM om 20:00. Eindhoven tegen de Graafschap. FC Den Bosch tegen FC Dordrecht. Almere City tegen FC Volendam. Dat is het restant van de wedstrijden voor vandaag. Morgen dan speelt VVV tegen Roda. Altijd leuk, Limburg. Turkse derby om 14:30 is dat. En er wordt gevoetbald in de Nations League dus. Nederlands elftal trapt om 21:45 af tegen Servië. En dat gaat gespeeld worden in Eindhoven in het Philipsstadion. Gefietst wordt er ook, want dit weekend is het Europees kampioenschap aan de gang. Wordt gereden in Slovenië, de thuishaven dus van Tadej Pogacar. Vandaag rijden de dames hun wedstrijd. Die gaan daar... waarom staat dat hier nergens? Oh, die gaan 130 kilometer fietsen. Grote kanshebster wederom is Demi Vollering. Nadat ze dus al wereldkampioen werd vorige week. Dat was echt wel een hele mooie wedstrijd. En ook de heren die fietsen hun EK. Dat doen ze morgen. Die gaan net geen 200 kilometer fietsen. Het is een heel groot verschil met dat WK van vorige week. Want de fietsen dat er net geen 300. Dat is wel een groot verschil. Wat is er verder nog aan de gang? Nou, Formule 1. Want we zijn beland in Bahrein met de Formule 1. In die zin, het is de F1 van Bahrein. Maar hij wordt verreden in Maleisië. Ja, dat is allemaal voor het gemak. Dat is vanwege het hele conflict wat daar natuurlijk aan de gang is. Maar ja, ze zijn dus neergestreken in Maleisië. Morgen dan is de race. En daarvoor moet je niet heel vroeg opstaan. Maar je moet toch wel een klein beetje op tijd je wekkertje zetten. Want de start is al om 21:00. Morgen dus voor de race. Van de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, het is echt... Het is allemaal voor het gemak. Laat het allemaal ophouden. Je luistert naar Mathieu FM hier bij Omroep 1M. Zometeen hele fijne nieuwe muziek van Douwe Bob. Ja, die heeft een nieuwe single uit. Ik draaide hem vorige week al, maar ik ga hem gewoon nog een keer voor je draaien. Omdat hij zo fijn is. Naar Marillion. Dit is Kaylee.

Wat een ontzettend mooi liedje. De nieuwe single van Douwe Bob heet Note to Self. Hoor die uiteraard hier op Omroep 1M. En daarvoor nog Marillion en Kaylee. Dat brengt ons bij het PNM weerbericht. Dat is zeker zo, want het is eigenlijk wel een heel erg lekker weertje. Het is vandaag zonnig, 20 graden. Er staat nauwelijks wind, dus het is echt nog een heerlijke nazomerdag. Zeker als je in de zon zit. Ach man. Ook morgen is nog best wel een prima dag. Iets meer bewolking. En de maximumtemperatuur ligt dan rond een graad of 19. En ook de rest van de week. Op zich wordt het helemaal geen verkeerd weer. Er kan een klein spatje regen vallen. De temperatuur gaat wel wat zakken. Zo rond een graad of 17 wordt het de komende week. Dus op zich is er helemaal niks mis mee. Zeker als je bedenkt dat we gewoon al begin oktober zitten. Hè? Dat is wel iets waar je eventjes bij na moet denken. We zitten al begin oktober en het is nog steeds het weer wat het nu is. Je luistert naar Mathieu FM en zometeen heb ik hier nieuwe muziek voor je. En die nieuwe muziek die is donderdag uitgekomen. Meestal komt op vrijdag de nieuwe muziek uit. Deze die kwam al ietsjes eerder uit, maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Want het is gewoon nog steeds een heel erg goed liedje. Wie of wat of wanneer, dat hoor je zometeen na Samber. My Body Isn't Ready.

Het album waar dit vanaf kwam, dat heette Everybody Wants to Be on TV. Nou ja, ik weet het niet, maar ik ben toch liever op de radio. Dan hoeven mensen niet naar me te kijken namelijk. Dat is echt een stuk beter voor iedereen. Scouting for Girls hoorde je This Ain't a Love Song. Kwam uit in 2010, daarvoor nog. Dat is iets jonger. Samber en My Body Isn't Ready. Dat grapje maakte ik net ook al. Dat kwam namelijk uit in 2026. Goed, het is tijd voor nieuwe muziek. Ik had het er net al over. En dat is hele bijzondere nieuwe muziek eigenlijk. Want... Suzanne en Freek zijn er met een nieuwe single. Ze hebben al aangekondigd. Op 13 november komt hun nieuwe album uit. Dat gaat Pijnstiller heten. Zo heet ook het nieuwe liedje van ze. En ze zeggen er zelf over. Het album is voor ons een soort samenvatting van alles wat het leven ons de afgelopen anderhalf jaar heeft gebracht. Dus eigenlijk gewoon alles van... De ellende met Freek die ziek blijkt te zijn. Maar ze blijken daarnaast ook nog gewoon een kindje te verwachten. Wat inmiddels geboren is. Dus het is echt de mooie en de minder mooie momenten van het leven. Die hebben ze samen weten te vatten op hun nieuwe album. Wat dus over een dikke maand uit gaat komen. En ja, het is gewoon eigenlijk... Dat liedje wat er dus nu bij uit is gekomen is zo'n... ongelooflijk goed liedje. Dat is, ja, ik weet niet waarom, maar dat is echt gewoon heel erg goed in elkaar gezet. Suzanne zegt er zelf over dat het gaat over moeilijke momenten. Ze vindt het af en toe moeilijk om dat uit te spreken en dan zeggen ze dat dus maar gewoon in een liedje. Dat heeft hetzelfde effect als een hele dag bij de psycholoog. Nou, dit is er wat ze ervan gemaakt hebben. Dit is, ja, wat ik zeg, het is echt heel erg goed. De nieuwe Suzanne en Freek. Hey, Pijnstiller.

0: zo'n goed liedje. Nieuw country talent is Stella Lefty. En je hoorde Boston hier in Mathieu FM. Vind ik dat altijd wel grappig, want Boston, dat ligt totaal niet in country music land natuurlijk. En ook de plek waar zij vandaan komt, Chicago, ook absoluut niet. Nee, daarvoor moet je toch echt iets verder naar het zuiden in de VS. Maar nee, ze maakt wel hele goede country muziek. Daarvoor nog Tame Impala, Lost in Yesterday en dus nieuwe muziek van Suzanne Freek. Je hoorde Pijnstiller. Nieuwe album komt eraan 13 november. Dan gaat dat verschijnen. We zijn bij de 2 voor 2 aanbeland. En dat zijn zoals altijd de laatste twee platen voor 2 uur. En die hebben iets of wat dan ook te maken met elkaar. Net als die van vorige week. Dat waren Marvin Gaye en Let's Get It On. En MKTO en Classic. Dat is echt wel een hele goede track. Dat is bezig om een classic te worden, vind ik. Maar waarom heet die plaat nou Classic? Nou, ze halen allerlei artiesten en liedjes aan in die track. Wat classics zijn. Prince, Michael Jackson. Ook Marvin Gaye dus, met Let's Get It On, ook heel specifiek, wordt aangehaald in dat liedje. Vandaar dat ik hem voor je gedraaid heb, allebei. Ook vandaag weer twee platen die iets met elkaar te maken hebben. Zometeen hoor je Mo, en dat heb jij gedaan. Maar eerst eens eventjes Pommelien Thijs nog. En Atlas, hoor je vorige week de overeenkomst.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Clash was dat met London Calling aan het begin van deze uitzending Happy Hour.
1: Muziek van toen en nu. Dit is Happy Hour op Omroep BNM. Met Joeri Buijs en Twan van Enkevoort.
0: Ja, Twan, ben jij inmiddels weer uitgepuft? Want je kwam net zwetend binnen hier in de studio. Ja. Je hebt even een fietstochtje achter de rug.
2: Ja, ik heb me voorgenomen vaker met de fiets te gaan. Maar je moet wel op tijd aanfietsen. Ja. Dat heb ik wel gedaan. Maar je weet nooit hoe lang je erop fietst. Dus dan ga je toch sneller fietsen dan dat je eigenlijk wil.
0: Nee, ja, dat is zonde. Anders als je wat mist, heb je jouw wacht niet. En duurt maar een uurtje. Dus
2: gaat
0: je kunt beter op tijd zijn.
2: Maar we zijn ruim op tijd. Dus,
0: Ja, dus je hoeft niks te missen. Want we hebben het echt druk. Hè? Wat gaan we doen vandaag?
2: Ja, we hebben een bijzonder verhaal van Noordwest. De dochter van Kim Kardashian en van Kanye West.
0: Kanye West.
2: We hebben een mooie rockende liveplaat in onze live rubriek. Dit keer hebben we een verzoekplaat als verborgen parel. En natuurlijk gaan we weer op reis met ons favoriete voermiddel.
0: Kijk, nou, dat is dus echt reden genoeg om te blijven luisteren natuurlijk naar deze uitzending van Happy Hour. Met zo dadelijk een lekker plaatje van eigen bodem. Maar deze is eerst... Van Dido, denk ik dat je dat zegt. Dido. Ja. Dit is Thank You.

0: Brain Power. En ook Herman van Veen die te horen was op dit nummer, genaamd Dans Maar. En ja, voor de goede oplettende luisteraar, dat is een remix van een andere bekende plaat, namelijk Dansplaat.
1: Ja, Dansplaat van Brain Power.
0: Ja, precies. Maar er is een remix van gemaakt en die hoorde je nu dus. Leuk, even voor de verandering, want ja, je zult waarschijnlijk wel het een en ander herkenbaar gehoord hebben, maar dan weet je dus dat dit...
1: Ja, leuke combinatie van die twee.
0: Ja, leuk hè? Ja, inderdaad.
2: De verborgen parel.
0: Ja, dan moeten we het natuurlijk even ergens over hebben. Namelijk parels, daar hebben we het graag over. Want dat is toch wel een van onze vaste onderdelen geworden in dit radioprogramma. En vandaag een verzoekplaatje.
1: Ja, we hebben een verzoekplaatje van Jules gekregen uit Meijl. Over het nummer Welcome to the Black Parade. Dat is van My Chemical Romance. En hij heeft er ook een argumentatie bij gezet. En die argumentatie vind ik eigenlijk wel lekker eigenlijk. Want er staat gewoon bij... ik weet niet waarom, maar het is gewoon een goed nummer. Ja, dat is een argumentatie.
0: Dat is ook lekker dat je gewoon een nummer gewoon goed vindt. En daardoor die even aandraagt als verborgen parel. Maar het zou natuurlijk ook het verhaal kunnen zijn, hè, wat bij het nummer hoort. Wat
1: dat
0: juist schrijft zo goed
1: hij er
0: maakt,
1: niet bij.
0: Want,
1: ja, dus,
0: nee, precies. Ik bedoel, dat is voor iedereen verschillend. Maar er zit wel degelijk een mooi verhaal achter. Namelijk, dat gaat eigenlijk over het hele album. Hè. Het album heet The Black Parade uit 2006. En vertelt toch wel het verhaal van een jonge man die aan kanker sterft. Dus dat is een heftig verhaal. En hij kijkt terug op deze plaat op een herinnering uit zijn jeugd. Zijn vader nam hem namelijk mee naar een optocht.
1: Ja. Het nummer gaat niet alleen over de dood, hè, natuurlijk. Zoals de zanger omschrijft, het gaat ook overwinnen van de duisternis en doorgaan wat moeilijk wordt. En dat hoor je ook terug in het lied. Het bouwt zich op tot een beetje een climax en bijna strijdluchtig finale. En dat maakt, denk ik, wat Jules bedoelde met het is gewoon een goed nummer.
0: Ja, dus die strijdluchtige finale, hij bouwt hem echt rustig op. Hè. Dat ga je inderdaad horen. My Chemical Romance dus, met Welcome to the Black People. En zo dadelijk ook dat verhaal van Noordwest hier in Happy Hour.

0: Ja, de prachtige stem van Lord met het nummer Royals.
1: Ja, het nummer Royals was dat. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Tenminste, de meeste, denk ik.
2: Doe eens gek, omdat het kan.
1: Ik weet niet of dat je ook dit bij jou bekend is. De Kardashian family, Kim Kardashian, Kanye West. Het zegt jou ook vast wel iets, Twan.
3: Absoluut.
1: De laatste tijd, want het zijn natuurlijk supersterren, hè? Alleen het beperkt zich niet de laatste tijd tussen alleen tot Kim Kardashian en Kanye West. Maar ook op hun oudste dochter, namelijk Northwest, zo heet zij. Inmiddels 12, 13 jaar oud. Stapt steeds uitdrukkelijker in de schijnwerpers. En ze geeft optredens en valt op met haar nogal excentrieke stijl. Uitgesproken haarkleuren bijvoorbeeld, piercing. Dus nou ja, dan val je op,
3: ja,
1: natuurlijk.
3: Absoluut.
1: Volgens mij, wat ik merk is dat dat ook vooral een maatschappelijke discussie oproept.
0: Ja, dat zie je steeds meer. Hè? Want je kunt het zien als een creatieve zelfexpressie van een jong kunstenaar. En dat is één kant. Maar je kunt natuurlijk ook afvragen waar de grens ligt als het gaat opgroeien met oog voor de hele wereld. En we zijn eigenlijk wel benieuwd naar jullie mening. Kan dit bij de hedendaagse opvoeding van een stel bij een tiener? Of gaat het eigenlijk veel te snel voor iemand van haar leeftijd? Dus laat het even weten via een berichtje at happyhourpm. En dan komen we er dadelijk zo meteen op terug. Dat lijkt me een goed idee, hè?
1: Wat vind jij zelf eigenlijk?
0: Ja, ik vind het laat gewoon het meisje zijn, zeg maar. Hè, dat. Maar ik ben ook benieuwd naar jullie reactie natuurlijk. En ze is ook maar gewoon een meisje en dat komt wel goed uit. Want daar gaat het volgende nummer over van No Doubt, This Is Just A Girl.
1: Ja, en onze DM staat open op Insta, hè, dus stuur even je reactie.

0: Ja, Jori, jij bent ook just a boy. Zelfs jou kan dit gebeuren.
1: Just a boy, ja. Ach. Het is ook mijn woensdagavond, hè. Ook mijn happy hour. Bijvoorbeeld ook die van Leila K. En deze klassieker, die ook wel een beetje lijkt op de vorige overigens qua sound. Daarom ging het mis. Dit is Open Season.

0: Ja, dat kan goed met dit nummer van Leila Kay. Twan, we hadden het net over Noordwest, hè, de dochter van Kim en Kanye West. Laten we even wat reacties doornemen, want we hebben wat berichtjes ontvangen van mensen die hebben gereageerd.
1: Ja, sowieso leuk dat ze reageren. Hier eentje van Mark, die zegt... zeker als je ouders wereldberoemd zijn, vind ik eigenlijk dat je ouders juist grenzen moet bewaken. Laat er lekker kind zijn en niet over 12 al een volwassen imago neerzetten.
0: Ja, dan gaat het dus vooral, want dat zien we, hè, de reacties die binnenkomen, die gaan dan vooral op de relatie tot haar ouders, hè, Kim Kardashian en Kanye West. Niet zozeer op het feit dat iemand van 12 op een podium staat. Want ja, dat gebeurt wel meer, hè, zolang ze maar een beetje goed beschermd en begeleid worden. Dat is dus eigenlijk wat we zien. Hè, dat zegt ook Linda eigenlijk. Zolang haar ouders erbij betrokken zijn en ze goed wordt begeleid, zie ik het probleem niet. Het feit dat wij haar toevallig allemaal kunnen zien omdat ze een bekende moeder en vader heeft, betekent niet dat zij zich anders moet gedragen dan andere tieners.
1: Maar ze leeft al in een glazen kooi, ja, dus het is echt moeilijk, denk ik.
0: Nou ja, goed, misschien dat ook Noordwest in de toekomst graag even een ritje wil maken met de tijdmachine.
2: Had ik maar tijdmachine.
0: Ik bedoel, wij doen dat iedere week en dat vinden we leuk. Biedt de verrassende uitkomsten.
3: Time after time. Waar brengt de tijdmachine ons vandaag heen?
0: Ja, waar zijn we weer beland?
1: Nou, we gaan niet zo ver terug in de tijd. Okay. 2007, maar dat is inmiddels ook al even geleden natuurlijk.
0: Nou ja, goed.
1: In mei gaan we naartoe. En daar heb je het nummer Beautiful Liar van Beyoncé en Shakira.
0: Ja, deze was mij volledig ontgaan.
1: Ik wist ook niet dat die samen ooit een nummer hadden gemaakt. Nee. Dus ik ben wel benieuwd wat voor nummer het is.
0: Ik dacht sowieso dat Shakira altijd alleen maar liedjes had op het moment dat er gevoetbald werd. Maar,
1: ja, daar staat hij mij ook bij. Maar kan jij, hoe lang heeft hij op één gestaan?
0: Wat ik even snel even bij elkaar chat, de tijdmachine geeft ons ook weer niet zo heel veel tijd natuurlijk, is dat Beyoncé en Shakira met dit nummer 3 weken op 1 hebben gestaan. Dat zijn 3 weken van mei. En zij werden daarna opgevolgd door André Hazes en Gerard Joling met Blijven Mei. En die hebben het een stuk langer volgehouden. Namelijk van 26 mei tot en met 4 augustus. Dus die hebben het heel erg lang op 1 gestaan. Guus Meeuwis en Shakira iets korter met Beautiful Liar. Maar goed, het zal ongetwijfeld, ja goed, dat horen we alweer, een heel zomers vrolijk nummertje zijn. Want ja, dat kun je wel aan Beyoncé en Shakira overlaten.

0: Ja, UB40, kan dat wat jou betreft even een groot glaasje wijn op zijn tijd?
1: Oh, zeker. Ja, dat is goed voor je gezondheid ook, hè, natuurlijk.
0: Ja, heel goed.
2: Het pure gevoel, rechtstreeks van het podium. Live.
0: Ja, met dit keer een speciale aandacht voor een live uitvoering uit 1985. Een uitvoering uit van Farm Aid. Daar stond ooit een band die, ja, je hebt het volgens mij al eerder gezegd, best wel jouw hart veroverd heeft, hè?
1: Ja, kijk, Foreigner was in mijn jeugd een goede rockband natuurlijk. En die had een knijterhit. Dat was natuurlijk geen rocknummer, maar was de ballad, de ballade ervan. Dus I Wanna Know What Love Is. Ja, en deze live uitvoering is gewoon hartstikke goed. En het nummer gaat eigenlijk over de zoektocht naar de liefde. En daar zingt deze zanger dan ook over. En ja, het is gewoon mooi. En ook het koor aan het einde van het nummer wat je hoort. Ja, dat is gewoon leuk. En dat neemt je mee in iets gospelachtigs. En daar ga je vanzelf mee in zingen. En ik hoop dat de mensen dat ook thuis kan doen.
0: Ja, dat is wel, zou wel mooi zijn natuurlijk voor deze Foreigner. Als dat massaal gebeurt. Even 6 minuten genieten van rock met
1: prachtige
0: deze plaat. Op Farm Aid 1985.

0: Kate Ryan met haar Desenchanté. Waarbij wij ook bijna aan het einde zitten van deze editie van Happy Hour. Another Day at the Office kun je bijna zeggen, hè? Want het was weer traditioneel lekker chaos.
1: Ja, goeie chaos, goeie chaos, maar mooie muziek natuurlijk.
0: Dat altijd.
1: Maar ik heb nog wel een nieuwtje.
0: Nou ja, jij valt iets op, je stuurde mij iets door.
1: Ja, Rod Stewart gaat afscheid nemen. En je kan er nog bij zijn als je wil. Die komt volgend jaar, 28 mei, het in afscheidtournee in Ziggo Dome met de Final Encore. Dus dat is eigenlijk een unieke kans voor fans om de grootheid van Stewart nog eens een keer te horen. Waaronder Magic May en Do I Think I'm Sexy, Sailing. En daarom lijkt het ook leuk om af te sluiten met Rod Stewart, deze uitzending.
0: Ja, ja, nou, dat gaan we dan doen uiteraard voor het einde van deze uitzending. Happy Hour sluiten we af met deze editie van Rod Stewart en Young Turks bij Happy Hour op Omroep 1. Heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

Ja, goeiedag, welkom. Leuk dat je wel luistert. Het is avond 4 van de Kevin Draai Door Top 50. En we zijn gestart met nummer 19 vandaag. The Dire Straits en Brothers in Arms. Maar natuurlijk de lange vers. Ik heb nog even wakker gelegen van vorige week, dames en heren, moet ik eerlijk zeggen. Want ik draaide die verkeerde plaat van Purple Rain van Prince. Niet de albumvers, maar een of andere langere singlevers. Ja, kan gebeuren. Goed, ja, vandaag, wat gaan we allemaal doen? We spelen nog één liedje. We pakken een vallende hamer. We vallen in een bed vol met rozen. We hebben het over de oorlog van de liefde. We komen thuis en we gaan onze eigen weg. Maar ook stoppen we niet met geloven. Dat allemaal en nog wat meer komt vandaag allemaal voorbij. We onder nu op nummertje 18... Een van mijn persoonlijke favorieten, je kunt het een guilty pleasure noemen, The Kelly Family. And One More Song.

Ja, prachtig. Ik vind dit echt prachtig. Ik zat op de basisschool, het was midden jaren 90. En toen had ik toch al wel iets met muziek, namelijk ja, de Kelly Family. En ik weet nog dat mijn allereerste concert was de Kelly Family in Maastricht, in het Mac, even uit mijn hoofd. Ik heb daar als klein jongetje van een jaar of 11 of zo met open mond staan te kijken naar wat ik daar allemaal hoorde. En zag dat ik dat live mocht kunnen horen. Al die tijd dat ik dat op cd'tjes zat te draaien. Ja, goed, en ja, je noemt dat dan een soort van guilty pleasure. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens, want het hoeft niet per se een guilty pleasure te zijn. Het is gewoon een plaat die je goed vindt. En waarom moet dat dan, ja, waarom moet dat dan zo'n naam hebben? Muziek is gewoon voor iedereen, denk ik dan. Maar goed, dat gezegd hebbende, ja, we gaan naar een andere geweldige band overigens. Hè. We gaan naar Queen. En ja, ze hebben nog één plaatje hoger in mijn top 50. Dat komt de volgende week voorbij. Maar deze doet het ook heel goed, hoor. Nummertje 17, dit is Hammer to Fall.

Nummer 16, Don Henley and the Boys of Summer. Ja, een soort zijproject was het ook wel toen de tijd. Hè? Want hij had natuurlijk zijn band, de Eagles, en hij deed er ook wat voor zichzelf on the side, om het zo maar even te zeggen. En dat bleek toch wel een knijter van een plaat te zijn, die Boys of Summer. Ja goed, en van nummer 16 gaan we naar nummer 15. Ik had het net al over mijn jeugdjaar op de basisschool, dat ik fan was van, en nog steeds wel ben, van de Kelly Family. Ja, daarna kwam natuurlijk het echte werk. Want toen leerde ik, voor nu een beetje mijn muzikale held, leerde ik daar langzaamaan kennen. Dat kwam daar net na. Ja, Bon Jovi, dat blijft gewoon mijn favoriete bandje. En die man, ja, dat maakt niet uit wat die doet. Ik vind alles geweldig wat die doet. En ja, ik weet ook niet waarom dat is, want de laatste jaren zingt hij niet meer zo goed. Maar alsnog baal ik dat ik niet in Engeland ben geweest bij die laatste paar concerten. Hij heeft daar wel laten vallen dat hij dat ze weer bezig zijn met een tour voor volgend jaar. En ik hoop heel erg dat hij ergens hier in de buurt komt. Duitsland vind ik ook nog prima, maar het liefst gewoon natuurlijk hier in Nederland. Dan sta ik weer op dat veld en dan ga ik weer genieten van die heerlijke muziek. En in de jaren 90 kwam daar een geweldig plaatje uit. Hij liet, voor dat nummer te schrijven, mocht je het nog niet gehoord hebben, liet hij in een hotel een piano naar boven komen. Want hij had een bepaalde melodie in zijn hoofd en die moest eruit en had een beetje een kater. En ja, zoals we dat dan in zijn openingszinnen zegt, sitting here wasted and wounded. Dit is nummer 15, Bon Jovi en Bed of Roses.

Ja, ook zo'n prachtige plaat. Op nummer 14, de Goo Goo Dolls en Iris. En wat eigenlijk wel een beetje leuk hieraan is. Je hoort sowieso heel veel de mandoline op de achtergrond als een bepaald instrument wat veel gebruikt wordt in het nummer. En ja, dit nummer is een soundtrack geworden in 1998 voor de film City of Angels. Dat was een film met Nicolas Cage onder andere, waarin een engel verliefd wordt op een hedendaagse vrouw, meisje, vrouw, noem het maar even wat. En hij kan alleen maar bij haar blijven als hij zijn onsterfelijkheid opgeeft. En dit nummer, ja, gaat ook eigenlijk een beetje over iemand die het verlangen heeft om begrepen te worden door iedereen, dat hij verliefd is op een vrouw, maar hij wil het niet aan anderen laten merken. En dat sluit naadloos aan een beetje bij het idee van de film. Terwijl het nummer niet voor de film geschreven is. De Rob Cavaglio heeft het geproduceerd. En het werd geschreven door John Rzesnik, zo zeg je dat. Ja. En die had een beetje een schrijversblok, het was een beetje somber. En dit zou een comeback moeten zijn, maar het was ook het hoogtepunt van de band, de Goo Goo Dolls. Ja, en het heeft hun geen windeieren gelegd, want dit lied doet het eigenlijk altijd wel goed overal, omdat het natuurlijk ook een hele goede plaat is. Dan ga ik even gauw naar mijn andere scherm, want ik ga nu even naar iets anders. We gaan namelijk naar nummertje 13, en dat is een band uit Zweden. Nou ja, ik zit wel eens op Spotify, en dan krijg je wel eens onderaan bij de artiest vergelijkbare artiesten zijn dan die. Nou, ik ben nogal fan van een paar bands uit Zweden die vrij onbekend zijn. En daar liep ik opeens tegen de band Cry aan. En Cry is een soort poprockband uit Zweden, ietsje steviger. En die hadden hun album 2 uit. En daar stond deze plaat op. En die vind ik zo goed dat die altijd heel hoog staat in mijn lijstjes. Dit is nummer 13 en Cry, War of Love.

man, op nummer 13. Cry and the War of Love. Ja, ik vind dit echt geweldig. Ik kan hier echt van genieten. Deze plaat draai ik bijna dagelijks voor mezelf. Omdat ik dit gewoon, ja, ik vind dit gewoon een heerlijk nummer. Goed, ja, en als je nou denkt van nou, Kevin, allemaal wel leuk en aardig, maar ik wil eigenlijk ook wel eens een keer wat aangeven. Dat kan, hè, want Kevin Draait Door wil een beetje interactiever worden. En daar bedoel ik mee dat ik een Facebookpagina heb en vanaf na de top 50 ga ik weer het album van de week doen en dergelijke. Dus volg vooral die pagina Kevin Draait Door op Facebook en ja, goed. En geef iets aan, geef iets door wat je denkt, oh, vind ik een leuk album van de week of zoiets. En dan wie weet komt het gewoon voorbij, want dat kan natuurlijk allemaal hier. Wij gaan door met een beetje een Nederlands tintje op nummer 12. Dit is Van Halen, ook een van mijn favoriete nummers, omdat daar gewoon een heerlijke gitaarlijn in zit. Dit is 5150.

Op nummer 11, Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Geweldige plaat uit de 70s. Ja, ik moet snel door, naar de coming in tijdnood. We gaan naar de band Robert John and the Rack. Die staan op 10 met een geweldig mooi nummer, Coming Home.

Coming Home op nummertje 10, dames en heren. Wat een geweldige plaat is dat dan toch. Ja, en daarmee zitten we op het einde van deze aflevering weer. Volgende week de apotheose, de top of the bill. Het beste van het beste wat betreft mijn top 50. 8 nummers nog te gaan. En dat zijn niet de minste, maar dat zien we volgende week. Dan start ik met een live en eind ik met een live. En allemaal van dezelfde band. Maar dat terzijde. We stoppen vanavond met nummertje 9. Ja, en dat is wel weer een knijter van een hit. Het werd nooit echt een grote hit, maar het is er wel een. Het is uit de jaren 80 natuurlijk. En ja, het is van de band Journey. En die hebben dit nummer ooit uitgebracht. En het werd nooit echt een dingetje, maar toch is het opgepakt. En is het door veel mensen omarmd als gewoon een geweldige plaat. Want dat is het eigenlijk ook, hè. Dit is op nummer 9, Journey. En Don't Stop Believing. Tot de volgende week. Dikke doei!

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

Flying uit de discotheek, elke zaterdag hier bij André Anders. Welkom weer bij een uur André Anders. Wordt weer een heel gezellige uitzending. En gezellig bleef het, zeker met al die verzoekjes die we binnenkrijgen. En dat was dit er eentje van, lekkere discomuziek. En of je het wilt of niet, het past natuurlijk altijd binnen het Foute Uur, maar ook binnen andere, allerlei andere thema's die we wel eens hebben hier bij André Anders. Wat gaan we doen? Ja, we gaan heel veel verschillende muziek draaien. Vooral wat muziek uit het Foute Uur en alles wat er ten tafel komt. Dus dat kan van alles zijn. Dus laat u maar lekker verrassen in het komend uurtje hier bij André Anders. De volgende die we gaan draaien, gaan we terug naar, eigenlijk naar België. 1986 begon die groep en we kennen de groep eigenlijk onder Soul Sisters, de Soul Sisters, en uit elkaar getrokken, de groep. Nou ja, in ieder geval in 1986 zijn ze begonnen, niet zo'n grote hitjes, totdat deze hit kwam in 1988. Het was eigenlijk de grote doorbraak van deze groep, The Way to Your Heart, hier bij André Anders. Ja, hartelijk welkom!

Not Fair van Lily Allen hier bij André Anders. Hey, even, dit is al eens een paar keer voorbij gekomen in allerlei uitzendingen natuurlijk. Omroep PNM heeft een nieuwe studio. We zaten eerst in de oude schuilkelder van gemeente Helden, oud gemeente Helden. We zijn verhuisd naar boven, splinter nieuwe studio. En deze kun je komen bewonderen op 11 oktober, want dan hebben we open dag. Van 10:30 tot 17:00. En kunnen kijken, komen nemen achter de schermen hier bij Omroep PNM, bij radio en tv. En u kunt zelfs wat dingetjes inspreken of even radio maken. Hoe gaat dat in zijn werk? Kom gezellig naar de studio hier in Panningen op de Schout van Merwijkstraat nummer 2.

Ah, mijn verbuur in Kensington, jawel hoor. Ah, heerlijk toch deze muziek hier bij André Anders. We gaan heel wat anders doen. We gaan richting natuurlijk het foutuur zoals je al gewend bent. We gaan het doen met de originele versie, natuurlijk uit 1976 van de Tramps. Iets later daarna heeft Tina Turner die opnieuw uitgebracht en werd tevens ook een grote hit. En dan hebben

Oh, we zitten er lekker in het foto-uur. iPhone 65, zetten we maar even lekker in Nederlands met Blue. En we gaan dadelijk snel verder met een lekkere zomerhit uit de 2004. Al letterlijk verteld hebben we het eigenlijk over de liefde onder de lindeboom. En in de Moldavisch heet dat heel wat anders, want het is Dragostea Dentei. En het was in 2004 een grote wereldhit, zomerhit in Nederland en omstreken. Dus hoort zeker thuis in dit foutuur. Zo dadelijk Marco Bussato en Ik leef niet meer voor jou.

Auken bestaat, hoor. Ik lief niet meer van jou. Hier bij het foto, hier bij André Anders. Nog een klein half uur te gaan. En dat gaan we onder andere doen met iemand die eigenlijk, als dit nummer werd gezien, als een kleine comeback-single. Want vanaf 1976 had Anita Meijer helemaal geen top 10 hit meer gescoord. Maar in het jaar 1981 gebeurde dat wel met het nummer. Natuurlijk, Why Tell Me Why, uitgebracht in een tiental landen. Later na nog gecoverd in het Zweeds en Frans. En het is altijd terug te vinden in de lijst van de, jawel hoor, Foute Uur. Anita Meijer. Felden.

Ja, natuurlijk mag je Shakira hierin ook niet ontbreken in die lijst. Waka waka of This Time for Africa. Hey, we gaan naar een heel ander liedje hier in het foutuur. Tevens ook de laatste, denk ik wel zo ongeveer. Dan gaan we even lekker nog een 10 minuten heel iets anders draaien. Hey, wie kent ze eigenlijk niet? Sam Goris, wie kent hem niet uit België? Natuurlijk bekend om getrouwd te zijn met Kelly Pfaff. Oftewel Van de Pfaffs, die nou weer met de serie op de Nederlandse tv zijn. Ja, en natuurlijk onze Sam is grote zanger. Laten we die nou eens een keer laten terugkomen in ons foute uur met Laat het gras maar groeien.

Omroep Eernaam. Natuurlijk anders iedere woensdag en zaterdag te beluisteren hier bij Omroep Eernaam. Dus altijd wel gezellig en zeker met Foutuur. Mocht je zelf verzoekjes hebben, laat ze binnenkomen, vraag ze aan en dan misschien draaien we ze nog wel eens een keer voor u. Wat dacht je van deze, de laatste van vandaag? We gaan naar de Beatles. All You Need Is Love. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende André Anders.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: 15. Ja, een hele goede middag. Het is 5 uur en dus weer tijd voor de PNM Top 15. En vanzelfsprekend met de tip van de week. Dat over een klein uurtje richting de klok van 6 uur. Stay tuned en geniet van een vol uur met de beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. We gaan het zien en uiteraard horen in het komende uur. Dit is de PNM Top 15.
1: PNM 15. Nummer 15.

0: De hekkensluiter van vandaag, Alex Warren en Passenger. Inmiddels 13 weken in ons overzicht. Komt van 11 en nu dus op nummer 15. We gaan naar nummer 14, de eerste nieuwkomer. Douwe Bob met Note to Self. En het nummer kreeg al ruim voor de release een vliegende start. Douwe Bob zong het op 21 april jongstleden bij Eva, waarna de livebeelden veel reacties losmaakten. Ook Zac Brown kreeg de uitvoering onder ogen. Hij nodigde Douwe vervolgens uit om Note to Self samen met de Zac Brown Band te spelen voor zo'n 20.000 bezoekers in Spitsburg. Daarna volgde nog een gastoptreden in Columbus. En bij ons nieuw binnen op
1: nummer 14.

0: Oude Bob, nieuw binnen op nummer 14 in de PNM Top 15 met Note to Self. Van 14 naar 13 gaat Karol G samen met Bruno Mars met de titel Still.
1: Nummer 13.

Karol G en Bruno Mars op nummer 13, komende van 14. We gaan naar nummer 12, de tweede nieuwkomer. Samuel Welte samen met Russo. En wanneer twee artiesten uit de nieuwe generatie de handen ineens slaan, dan gebeurt er iets moois. Op Boom brengen Samuel Welte en Russo hun krachten samen tot een frisse, vrolijke plaat die meteen aanvoelt als zomer. Beide zangers hebben de laatste jaren flink hun stempel gedrukt op de Nederlandstalige feest- en popmuziek. En juist die combinatie maakt dit nummer zo aanstekelijk. De herkenbare stem van Samuel gaat hand in hand met de moderne productie van Russo. En dat levert een lekker meezingbare track op. Het verhaal achter Boom zit slim in elkaar en zorgt voor een glimlach. In het nummer hebben Samuel en Russo allebei een oogje op hetzelfde meisje, maar in plaats van elkaar te beconcurreren, gunnen ze haar juist aan de ander. Ze vinden allebei dat ze beter bij de ander zou passen en proberen elkaar zo als echte wingman te helpen. En die speelse insteek geeft het lied een lichtvoetige, humoristisch randje dat perfect past bij dat vrolijke nummer. We gaan er naar luisteren. Nieuw binnen op

0: Ja, dat was hij dan. De tweede nieuwkomer. Boom van Samuel Elten samen met Rousseau. We gaan naar nummer 11, komende van 9. Bruno Mars en On My Soul.
1: Nummer 11.

0: Ja, de overtuigende klanken van Bruno Mars en On My Soul. Op nummer 11. We gaan richting de top 10 van deze week. En dan heb ik het over de PNM top 15. Op nummer 15 heb je later ingeschakeld. Dan heb je Alex Warren gemist met Passenger. Op nummer 14 heb je dan Douwe Bob met zijn nieuwe gemist Note Yourself. Of Note To Self is het om precies te zijn. Op nummer 13 staat Carol G met Bruno Mars met Still. Nieuw binnen Samuel Welton met Russo en Boom. En zojuist hoorde je dan Bruno Mars met On My Soul. De top 10. Met namen zoals Roxy Dekker, Samber, Ella Langley, Stella, etc. etc. Dus alle redenen om te blijven luisteren tot de klok van 6 uur op zijn minst. Op nummer 10 van 13. Ah kijk, daar zit Schot in. 3 weken in ons overzicht. Ik heb het over Solmieu en Fields Part 2.
1: PNM. Top 15. Nummer 10.

0: Ja, je ziet ze de laatste tijd weer veel op tv voorbij komen. Sans milieu, het zal niet zonder reden zijn. En waardoor me wellicht de stijging is veroorzaakt van 13 naar nummer 10. We gaan naar nummer 9 van 7 komende. Al 19 weken in ons overzicht. Teddy Swims en Mr. Know It All.
1: Nummer 9.

0: zo langzaam, zoals hij gekomen is in de PNM Top 15, zo langzaam verdwijnt hij ook weer. Hoogste positie was de tweede plek en heb ik het over 5 weken geleden. En nu dus op nummer 9. We gaan naar nummer 8. Een stijger. Ja, het zit er ook dik in. Hè? Volgend jaar dan is zij als de eerste vrouwelijke Nederlandse artiest. Verkopen ze toch de Johan Cruijff Arena in 1 mum. Uit. Ik heb het over Roxy Dekker met haar allernieuwste Bare Minimum.
1: Nummer 8.

0: En met Roxy Dekker zitten we zo halverwege de wedstrijd. De nummers 15 tot en met nummer 8 gehad. We gaan er nog 8 doen. De nummers 1 tot en met 7 uit de lijst. En uiteraard de tip van de week. En wie is het? Ik kan je vast iets gaan verklappen. Het is een Nederlandse artiest. Daar gaan we.
1: Nummer 7.

Vorige week nog in de top 5 op nummer 4 en nu op nummer 7. Karen Whitcomb en Kingdom of Fear. We gaan richting die top 5, maar niet voordat we naar plek 6 zijn gegaan. Ook eruit uit de top 5. Vorige week nog op nummer 3. 15 weken trouwens in de lijst. Ik heb het over Jugal en Solto met de titel Jamaican. Nummer.

0: Op een nog respectabele plek, nummer 6 in de PNM Top 15. We gaan richting de Top 5, waarin namen staan zoals Ella Langley, Samber, Shakira, nog steeds. Nog steeds geen bye-bye met Die Die. Maar we gaan eerst naar een overzicht op nummer 10. Sommige met Field Part 2. 3 weken in de lijst op 10 dus. Op nummer 9, Teddy Swims. En Mr. Know It All op nummer 8. Roxy Dekker met Bare Minimum. Op nummer 7 zien we staan Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. En zojuist hoorde je Jugal met Salto en Jamaican. Wat ik al eerder zei, namen zoals Ella Langley, Stella Lovely, etc. Nu de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Maar in welke volgorde? Ja, dat is het hete hangijzer. Nou, laten we beginnen. Van 8 komende. Samber, hij is er nog steeds niet klaar voor. Op zijn lichaam. Inderdaad, my body isn't ready. Op.
1: BNM. Top 15.

0: Elke week schuift hij een paar plekken naar voren, langzaam maar zeker. En deze week 3 plaatsen richting de nummer 1. Of hij dat gaat halen, dat zien we en horen we allemaal volgende week of de weken erna uiteraard. Op nummer 5 dus Somber and My Body Isn't Ready. Op nummer 4, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook zij schuift week voor week een plekje naar voren. En in dit geval was het van 5 naar...
1: Nummer 4.

0: Op de vierde plek, richting de top drie, Ella Langley met Chosen Texas. En wie je ook in de gaten moet houden, diegene die op nummer drie al staat. Ook weer zo'n country nummer. Ik heb het over Stella Lovely. En haar titel is Boston.
1: Nummer 3.

0: Ja, twee nieuwkomers in de top 5. Ik heb het over Stella Lovely en Ella Langley. En zij moeten het op gaan boksen tegen de twee oud-gediende The Balsa en Shakira samen met Burna Boy. Ja, wie gaat de strijd winnen? Nou ja, blijf luisteren naar de PNM Top 15. Zeker de komende weken. Dan hoor je inderdaad wie straks dan die nummer 1 positie gaat pakken. Maar nu nog voorbehouden aan The Balsa. Want op de 2 nog steeds geen bye-bye voor Die Die van Shakira en Burna Boy.
1: Nummer 2.

Dat was het dan, Shakira en Burna Boy met Die Die. We gaan richting de nummer 1, maar niet voordat we naar de tip van de week zijn gegaan. Het gaat Bente na haar deelname aan het programma Beste Zangers voor de Wind. Ze scoort hit na hit en vandaag heeft ze er nog eentje om toe te voegen aan het lijstje. Haar nieuwste single Parachute gaat er deze week met de titel Tip van de Week vandoor. In deze single kiest Bente voor vertrouwen. Ze zingt over iemand die haar opvangt wanneer ze durft te springen. Haar parachute kan thuis blijven. Liefde als vangnet zonder reservekoord.

0: Bente en Parachute, de tip van de week. Rest mij alleen maar te zeggen, geniet van het weekend. Geniet van de nummer 1, The Balsa met Magnetic.
1: PNM, top 15, nummer 1.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar

de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten.

Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen

0: geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt, daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had je jaren niet gezien. Je was nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze het beginnen.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.